0: Bajos de las últimas horas han sido favorables, preocupan los posibles rebrotes.
1: Aan oppervlakte komt, want als het dan in die dennenbomen schiet, dan heb je een snel lopend vuur dat we niet kunnen tegenhouden. Dat is exact hetgeen wat de